0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurogids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

If I could just hold you.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: coward of the county.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Dinsdagochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Bij een steekincident in Ter Apel raakte maandagavond laat een persoon gewond. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal. Daar werkt ProRail aan het spoor. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Student uit Eindhoven ontwikkelde een op zonne-energie rijdende ambulance, de Stella Juva. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezocht al 38 miljoen toeristen het land. Dinsdagochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Bij een steekincident in Ter Apel raakte maandagavond laat een persoon gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS vandaag. De Verenigde Staten leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Student uit Eindhoven ontwikkelde een op zonne-energie rijdende ambulance, de Stella Juva. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38 miljoen toeristen het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockeysticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Dit is jouw zomer.
0: Johan de Graaf.
4: De Gouden Ouwe Show.

0: And now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Wederom tijd voor een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80 met ondergetekende Jeroen de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummertje 2. Waar begonnen we nou mee? Met de Summertime van Billy Stewart. Dat was een oudje of niet soms? Vandaar ook weer de heerlijke muziek uit die vervlogen jaren van de popmuziek. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Laten we snel beginnen in het programma. Zo, die heeft er zin in. Dat is er een van Leo Unger met Run to the Sunshine. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

een eerlijke plaat of niet soms met Leo Anker, met Run to the Sunshine. Dat is ook zo'n eerlijke plaat of niet soms. Daar word je vrolijk en daar word je blij van. Hier zijn de classics.

opname van de Classics. Een lekker plaatje, toch? Ja, als je een beetje chagrijnig bent, dan word je toch wel vrolijk van die plaat, dacht ik wel. Ja, natuurlijk. Het is ook een mooie plaat. Hier is de Bella Perez hier in die gouden oude show.

laatste opname van de formatie, de Cats. Ja, niet zo'n bekende plaat moet ik zeggen, maar wel een leuke of niet soms. Dat waren ze met de Sunshine. Over Sunshine gesproken, hier, is de heren, of hier zijn de heren van Laidback met de Sunshine Reggae.

een heerlijke plaat. Het gouden stemgeluid van Neil Diamond hier in de show. Met de Captain Sunshine. Dit is ook mooi, of niet soms? Met Stevie Wonder.

Eindje van Aqua met de Good Morning Sunshine. We gaan lekker meezingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Imca Marina.

0: Que tú, vos un requito como tú. Que no sabes la jugada, vos un requito como tú. Yo no sé más que tú. Que tú, y vos un requito como tú. Que no sabes la jugada, vos un requito como tú. Yo no sé más que tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú. Que tú, y vos un requito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú, y borrequito como tú.
1: Het blijft altijd leuk, zo'n lekkere tijdloze plaat of niet, soms van Perry. Met een de Borrequito. Ik kom dit singeltje wel vaak tegen op platenbeurs en zo. En dan zie ik er wel weer verschillende hoesjes. In het blauwe en het oranje heb ik hem gezien. Ook met een tekening van hem erop. Ja, hij is in diverse uitvoeringen. Over tijdloze platen gesproken. Dat blijft toch een enorme knoepert van een hit, hè, van deze van de George Baker Selection in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met

is een singeltje die iedereen kan meezingen van het begin tot het eind, of niet soms. Met de Una Paloma Blanca van de Joris Baker Selection. Zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dit is ook leuk, dit is ook leuk, dit. Oftewel, in het reuzenrad bovenin gaf jij me een zoen. Hier zijn Emily en Tom.

Tober en Siska Peters. Maar nu in de Duitse taal met Emily und Tom en Ach Heinrich. We gaan naar het water toe. Op zo'n plank. Ik kan het niet, maar de service wel.

0: Alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. De surfers waren dit met de windsurfing.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tot besluit in het eerste gedeelte van de show een disco knolplaat van de Ritchie Family met Brazil.

mooi tune klinkt weer. Dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. We sloten af met de Ritzy Family met Brazil. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

het herkenbare stemgeluid van Davy D. Dozy Biki Mikintits. Met Bandit hier in het programma. Vanuit Studio 2 trouwens. Ja, maar dat weet iedereen ondertussen wel. Dat wij in Studio 2 zitten met die mooie gouden oude hits. Zoals deze van Consortium.

helemaal uitgedraaid. Zo mooi is die plaat van Consortium met All the Love in the World. Dat is ook zo'n mooie plaat, dit uit de jaren 60 en 1969. Johnny Nash.

0: Het is zomer.
1: Zomer op je radio.
2: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: Don't take your love to town.
1: Dat is toch een eerlijk plaatje of niet soms? Met Kenny Rogers, met Ruby. Ruby, don't take your love to town. Gaan we over, show. Met de heerlijke muziek, de verstaanbare muziek van toen, zoals deze van Neil McArthur.

Lotte Derk en ook van Santana natuurlijk. Maar ja, dit was het origineel uit de jaren 60. Nog meer muziek uit de jaren 60. Straks schakelen we langzaam over naar de jaren 70.

is toch een hele mooie, of niet, soms van de Bee Gees met de Holiday. Muziek van toen, zoals deze in The Middle of the Road.

Middle of the Road. Wat een lekker plaatje toch om lekker mee te zingen in de show, of niet soms? Toch de heerlijkheid, die herkenbare muziek van toen uit die jaren 60, 70, 80. Hier is Albert Hammond.

heerlijke plaat. Een plaat die nooit gaat vervelen. Ik never made it in Southern California. Dat was er eentje van Albert Hammond. Ik was laatst in een grote jukeboxwinkel. Dat was een open dag en er werden ook singeltjes uitverkocht. Dit singeltje kwam ik tegen. Ja, hij zit nu lekker in de jukebox beneden in de kantine van de Gouden Oude Show. Maar hij is toch mooi, Here's Mokadaat.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat, of niet soms, van Mokadatis met RS2. Jaren 80 nu. Damesje Vanessa van de Upside Down. Hier is ze met de

zomer in mijn mol. Of niet soms de Bandolero van Vanessa. We gaan meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Daar wordt het de hoogste tijd voor. Hier is Rob Denees.

iedereen meegezongen met deze plaat van Jan Klaassen de trompetter. Van Rob de Nijs. Oh, heerlijke muziek vandaag in die gouden oude show. Hier is Little Timmy Osmond.

achter de piano of niet soms? Ik heb het over Gilbert O'Sullivan hier in de show, de gouden oude show met Get Down. Even kijken op onze studioklok. Oh, dat kan nog makkelijk, dat kan nog makkelijk. Cindy Unbed, we gaan naar Duitsland toe, hè, met Immer met de Sonntag.

0: strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
1: En Johan de Graaf, de gouden ouwe show.

dat was dan de laatste plaat in de show. De Freedom Come en de Freedom Go van de formatie de Four Tunes. Dan komen we voor het luisteren naar de Gouden Oude Show voor deze keer. En wat mij betreft de volgende keer weer een gloednieuwe aflevering vanuit studio nummer 2.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 euro nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van 500 euro. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen de zonnige periode en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

prachtig nummer van Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Een hele goede middag voor alle luisteraars op deze zonnige dinsdagmiddag via Middaggolf, DAB Plus en online. En ook Mark Bodegraven, Jan Oosterveen, Dikkie Denkes, Gary Burgum en Jan Brandenburg.

Bluff met Alles is Liefde. En ik zat een beetje te mijmeren over de jaren 60, dat ik van mijn zakgeld allemaal singeltjes kocht. En die kostte toen 3,60 tot 3,95. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb de kapitalen aan uitgegeven. En nu op zolder liggen er nog 2000. Ik moet ze eens gaan draaien.

Rock Your Baby nummer 1 in de top 40 op de laatste dag van de uitzending van Veronica. George McRae en Annelies bracht net lekkere boterhammen met ook nog krentenbollen en een lekker glas karnemelk. En ik wens iedereen smakelijk eten. En ik kreeg een berichtje van Fred van der Meeberg en hij schrijft: als je zoveel singles hebt, dan zit er vast wel eentje van de Nestor tussen. Groet, Fred vanaf het eiland. En hier is Jim.

van Exception met Rick van der Linden. En dat was dan weer een vriendje van Penny de Jager. En die trad altijd op in Top Hop als er geen videoclip was.

Ja, dit was dan een van die zoldersingles. Sealed with a Kiss, Brian Hyland. Ik heb heel veel van die ballads. Dat vond ik leuk, begin jaren 60. Kon ik gewoon een beetje meezingen. En dat deed ik net ook nog weer.

In 1962 gezongen door de Tokens, 20 jaar later door Tightfit, The Lion Sleeps Tonight. En in 1983 was ik hier bij Passepartout en toen trad Toontje Lager op. En dit vond ik een mooi nummer van hen.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland-Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, de Rolling Stones, speciaal gedraaid voor Henk de Boer. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur. 1, 2, 1, 2, 3.

Kok Robin, The Promise You Made. En vanuit deze warme studio een hele goede middag voor Fred van de Meeberg, Theo van Steenbergen, Remco Heemskerk, Henk de Boer en Aukje Zuidema.

Annie Schilder met BZN, Just an Illusion. En ik zeg vaak, alles is illusie. Maar misschien is het wel niet zo. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

vaak gedraaid door Jan van Veen. Met Candlelight, de guitarman van Brett. En als alles technisch goed gaat, dan hoort u straks om 2 uur live Mark Bodegraven. Het was altijd een podcast, maar als het goed gaat, om 2 uur live tot 3 uur Mark Bodegraven.

Connie Francis in die Duitse Sprache. Baccarole in de nacht. Ik heb een berichtje van Jan Brandenburg uit Meppel. Goedemiddag Jan. Je schrijft, de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen met prima wandelweer. Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. Ideale temperatuur vandaag om geen blaren op te lopen. Graag tegen 1:30. Voor de Nijmeegse Vierdaagse is een goede voorbereiding en goede schoenen een pre.

Toto, Stop Loving You. Op zaterdag 5 september bestaat Radio Emmelo 10 jaar. En dan bent u allemaal welkom tussen 1 en 5 in buurthuis Espelevaat, Atlantische Straat 18 in Emmeloord. En dat is allemaal op zaterdag 5 september tussen 1 en 5.

ik vind het een van de mooiste nummers van Cadans. Dagen dat ik je vergeet. En ik zag net de stream van Mark en die is nou weer verdwenen. Ik hoop dat die weer terugkomt voor 2 uur. Oh.

De drifters, de Amerikaanse drifters, de Engelse drifters, die heten later de Shadows. En dit was het alweer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgenmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige, zonnige dinsdagmiddag en avond. En graag tot morgen. En om 2 uur, Mark Bodegraven live.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland-Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Dat zeggen ze wel. Als je een dag niet gelachen hebt, dan heb je ook niet geleefd. Heb je geen leuke dag gehad, vrienden. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Radio Emmeloord, AM 747, DAB Plus natuurlijk. En ook streaming audio via onze website. De Love Affair uit de 1966. Dat trapten we af dit uurtje. Music, oftewel Music Memories hier op Radio Emmeloord. Mijn naam is dus Mark Bodegaver. Ik neem het dus mee tot aan de klok van drieën. Straks even misschien de mogelijkheid dat je kunt reageren. Gaan we zo meteen even kijken hoe dat gaat lukken allemaal natuurlijk. De volgende is van de Equals en Baby Comeback.

Man's World. Deze muziek hoor je wat vaker wel bij Radio Emmeloord. De verwachting is de aankomende tijd dat wat meer mensen worden opgenomen bij op de eerste hulp nadat ze hebben getankt. Ja, de benzineprijzen, vrienden, het is niet te geloven. Wat gaat die hard omhoog natuurlijk. Ja. Maar we kunnen niet zonder, dat is het hele probleem. Dus we zijn er aan overgeleverd. Ja, dit zijn de Four Tops. And I can't help myself.

stem van David Gates bij de formatie Brad. En Baby, I Want You. Vrienden, je kunt mailen even tijdens dit programma. Het is live vandaag. En je kunt mailen naar Mark Bodegraven, Mark met een K. Bodegraven@gmail.com. Nogmaals, Mark Bodegraven@gmail.com. Even laten weten waar je luistert. Vinden we hartstikke leuk. En luister je via IM, of luister je via DAP of luister je via streaming audio. Dat zijn de dingetjes die we allemaal graag van je willen weten. Dus dat we hartstikke leuk vinden. Tot aan de klok van 3 natuurlijk hier op jouw radiostation Emmeloord.

Francisca Peters. Oh, wat leuk, wat lief. 1975 was dat haar grote zomerhit. Die we hier even draaien op Radio Emmeloord. Ja, vrienden, er zijn veel mensen die aankomend weekend op vakantie gaan. En die gaan naar het zuiden, althans een groot gedeelte gaat naar het zuiden toe. En ja, met de problemen met de bruggen in Nederland gaat dat een hele uitdaging geven voordat je in het zuiden van Nederland aankomt. Dus mijn advies is, ga gewoon nog eerder van huis. Elvis, wel even starten bij het begin.

0: van het cd'tje af, maar hij had helemaal geen zin om het begin van het trekje af te spelen. Dat is live radio, dat knippen we dan niet, hè?
1: Nee. 24 uur per dag, de beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: Nou, voor alle mensen die op vakantie zijn in Nederland en op de camping staan, of op de boot op vakantie zijn, of op wat voor andere manier ook genieten van het gebeuren. Hondenvakantie, dat hopen we dan maar. Wat er beter weer onderweg gaat komen voor jullie allemaal. Even deze leuke track van de YMCA, de Village People, hier op Radio Emmeloord.

0: geven tot iemand op zijn tenen ging staan. Au, au. De vrienden, de fans waren dat. Where were you when the lights went out in New York City? Misschien dat je het verhaal kent, hè. Het was een stroomstoring in New York City. Ja, dus ja, lichtjes uit, niks meer te doen. Toen kwam er 9 maanden dus een hele grote babygeboorte voorbij. En daar is deze plaats van de Tramps een beetje op gebaseerd. Ik krijg even een berichtje van mijn collega Jan Oosterveen. Die zegt van Mark Denkrom, meld ook even tot wij 10 jaar bestaan. En dat wordt gevierd op 5 september. En Jan is dan ook daar weer live aanwezig. Kun je hem ook weer eens een keer de hartelijke groeten doen, gewoon live. Want dan zit hij daar ook achter de microfoon. En ik ben ook van plan om ook weer even langs te komen. Misschien dat we dan ook nog een keer wat samen live kunnen doen. Geen idee. Gaan we nog even allemaal bekijken natuurlijk. Dus hou dat even in de gaten. Dat is volgens mij op een zaterdag inderdaad. 5 september, dan viert Radio Emmeloord alweer, jongen, het 10-jarig bestaan.
1: More of the hits from the swinging 60s.

0: Vriend, het is echt een hit geweest.
1: One hit, wonder, classic.
0: Dat was Napoleon de 14 en There Coming to Take Me Away. Ik krijg wat vragen binnen op de mail van Mark Botegraaf. Mark nogmaals met een K. markbotegraaf@gmail.com. Van ja, je vertelt net dat het open huis is bij Radio Ebbeloord. Ja, inderdaad, dat is op 5 september. En we zenden dan ook weer live uit. En dat gebeurt allemaal in Emmeloord. Het adres heb ik helaas even niet, maar dat gaan we zo meteen wel even op de website zetten, denk ik maar zo. Het is vanaf het tijdstip van 1 uur tot aan 5 uur. En dus live uitzendingen kun je de medewerkers van Radio Emmeloord eventjes ontmoeten. Kun je mee op de foto. Ja, leuk hè. Voor je plakboek laten, zeggen ze dan heel ouderwets. Het is de muziek van Dan McLean en Castles in the Air.

soort luchtkastelen, zo zou je het kunnen noemen. Dan bezongen door Dan McLean. Het is altijd fijn dat je live radio hebt en collega's die je meteen ondersteunen. Dus ik had niet goed in het berichtje gekeken. Die 5e september, dus open huis bij Radio Emmeloord, is dus in het buurthuis Espelervaart. En dat is de Atlantische straat 18 in Emmeloord. Dus het staat ook op onze website natuurlijk. Dus 5 september vanaf 1 uur tot de klokken van 5. Live uitzending van Radio Emmeloord met diverse discjockeys, medewerkers. Dus je bent van harte welkom. En niet onbelangrijk, de koffie is gratis.

was ooit het showorkest van vader Abraham. Toen besloten ze zelf maar een bandje te vormen. De Makkers waren dat in de zomerzon. Nou, je kan het haast niet gemist hebben dat de Nijmeegse Vierdaagse al gestart is vandaag. Heel vroeg in de ochtend, volgens mij al de klok van vieren. En dat er ook wel heel veel jongeren meedoen. Dus dat is wel leuk voor de organisatie dat het wat verjongt. En er doen 77 nationaliteiten mee. Ja. Kun je nagaan uit welke landen er allemaal mensen toestromen om dat evenement hier mee te maken in de Lage Landen. This is the Monkeys, a little bit

dat was wat toen de tijd dat deze muziek uitkwam van de heren Bee Gees. We gaan op richting van het nieuws weer van de klok van drieën hier bij Radio Emmeloord. En na het nieuws weer krijgen we het programma van Ron O'Quinn, Rock'n'Roll Weekend, of Rewind bedoel ik helemaal goed te zeggen natuurlijk. Nog veel plezier met programma's hier bij Radio Emmeloord. En nog een hele

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: station. One radio station.
1: This music. All this music. This is Radio Emmeloid op DAB+.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.

0: Auburn University in Alabama, they ask you to spell Lynyrd Skynyrd. And you better get it right, too. Get in. We're just riding around the world listening to the radio.
1: Wonderful radio.
2: Tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
3: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
2: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: Electric Light Orchestra en Do Ya.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog? Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: This is Colourful Radio Emmalord.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Ron O'Quinn, more music.

0: 1974, that was the number one song, Midnight at the Oasis, Maria Muldaur. Andrew from Pelham, Georgia wrote, "Hey, Ron, we were stumped tonight. Your mystery song was Smiling Faces Sometimes, but we didn't know the artist." The artist, by the way, was The Undisputed Truth, Andrew, and they were also a group from Motown, like The Temptations, who had also recorded the song. It was a great big hit. It reached up to number 3.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Mark Jacobs.
3: Hallo, mijn naam is Mark Jacobs. En ik heb hem hier, dat complete boek over Radio Mi Amigo. Het zit vol foto's en kleurrijke verhalen. Bijvoorbeeld over mijn tijd op het radiozendschip. In het boek staat ook de hele radiogeschiedenis vanaf zee en het complete verhaal van het zendschip. Het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, is verkrijgbaar via de website miamigoboek.eu. Wil jij weten hoe de bevoorrading van het radiozendschip werd geregeld? Waarom het werk en leven op de Mi Amigo steeds moeilijker werd? En waarom ik eind 1977 vertrok en in de zomer van 78 toch weer terugkwam? Bestel dan dit boek. En dan zeg ik, tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
4: Radio Mi Amigo.
5: Ron O'Quinn.
6: He's the boss man of the bus jocks.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Danken om lekker in zomervakantiestemming te komen. Ook al ga je niet verder dan je balkon of je achtertuin. Gewoon lekker een rondje fietsen. Maakt ook dat het lekker zomersgevoel terugkomt. Als je op de radio deze muziek hoort van Azoto. Terug naar 19.

En als zij het zeggen, dan zal het zeker zo zijn. Wees niet ongerust, het komt allemaal goed. Al dus de dames van Atomic Kitten samen met Kool and the Gang. And it will be a ladies' night. Tijd nu voor de Nederlandse taal hier op Radio.

0: plaatje wat past bij deze zomer. Want in gedachten zit je dan op zo'n Zuid-Europees terras met mensen in mooie kleding en 's avonds wordt daar gedanst. En ondertussen hebben we verkoelende glaasjes wijn. Want zelfs rode wijn mag in dat soort landen tegenwoordig in de koelkast. Heerlijk dus. Quando, quando, quando en Engelbert Humperdinck hier in Happy the Peppy.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Let's Go. En als je dan gaat, ga je onder leiding van Shakira en Burna Boy. Die Die is de poging van dit tweetal om deze plaat de zomerhit van dit jaar te maken. Grote hit op dit moment dus voor Burna Boy en Shakira.

In de geschiedenis van de popmuziek hebben ze een heel uitgebreid apart hoofdstuk. De mannen van Chicago, dit waren ze hier met I'm a Man. En dat brengt ons bijna naar de helft van het programma. Maar wel alvast het moment dat wij een bijna vergeten jaren 60 plaat uit de kast gaan trekken. 19...

Als we het origineel hadden gedraaid, zouden we van het hele stramien afwijken. Want deze plaat die zou dan uit 1959 stammen. En dit zijn de vergeten jaren 60 hits die je hoort. Daarom de jaren 60 hit van The Happenings. Want zij scoorden deze plaat als grote hit in 1966. See You in September. Een plaat wat ook nog is gebruikt in de gelijknamige film uit 2010. Maar films doen we niet op de radio. Wel de herinneringen aan deze hit dus van The Happenings.

dat is een muzikaal exportproduct vanuit Nederland. Want deze plaat van Diesel, die stond in 1981 zelfs in de Amerikaanse hitparade. Diesel werd opgericht door Pim Koopman, de vroegere drummer van Kajak. En die scoorde internationaal, maar zeker ook nationaal heel groot. En dat deed hij ook in Nederland natuurlijk met dit Sausalito Summer Night.

0: Bijzonder chillende plaatjes van de afgelopen 10 jaar. En dat kunnen we in deze tijd van het jaar wel gebruiken. Chris Malinchak, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Malinchak en So Good To Me. Dat kunnen we zeker goed vertalen zo. En bijzonder chill plaatje, want daar zijn we dol op hier op de radio.
1: Jawel.
2: Happy

binnen de hele dag worden er nogal eens wat oude soulplaatjes gedraaid hier, hoor. Oh, heerlijk genieten dus in zomertijd. En dat deed ik je zojuist samen met ons, met Billy Paul en Thanks for Saving My Life.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een

0: bezoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms ook iets minder bekend, maar altijd weer het luisteren bewaard. En ja, dat gaat u weer zelf allemaal horen. We gaan beginnen met een plaat uit 1971 die het weer van deze tijd wel een beetje aangeeft. Weer om naar het strand te gaan. Dit is de Nederlandse band, de Dizzy Man's Band met Let's Go to the Beach.

Mooie plaat van Steeler's Wheel. De titel is Star. Ja, dit is de week van de Nijmeegse Vierdaagse. De binnenstad die helemaal vol loopt met wandelaars. Een van de grootste feesten die in Nederland gehouden wordt. En waar ook bij mag worden gezegd, een van de feesten waar het minste rottigheid gebeurt. Dat is wel eens anders als er op zo'n schaal veel mensen bij elkaar zijn. En wat voor die Vierdaagse geldt, is eigenlijk wat deze plaat van Gary and the Pacemakers zegt. Want je gaat met duizenden en duizenden tegelijk, ofwel, you never walk alone.

Hij zei zijn naam al in het laatste stukje. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Want dat is het in dit geval. De Haagse band The Motions. Ze brachten heel wat mooie plaatjes uit. En hadden in de periode 1965-1969 11 top 40 noteringen. Bekende daarvan zijn Wasted Words, Why Don't You Take It, Wonderful Impressions en zo nog een aantal. Daarna zakte het in wat betreft top 40 werk, maar dat laat onverlet dat een van hun laatste singles op het Decca-label wel een hele mooie is. Luister naar Eliza.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

het blijft een hele mooie plaat, hoor. Deep Purple met Woman from Tokyo. We gaan nu even naar een dame in dit geval die iets minder bekend is in het periode dat dit programma opgaat, 1960 tot 1975. Hoewel ze al in Amerika veel eerder scoorde met een aantal mooie nummers. Onder andere het nummer At 17, wat voor veel mensen een heel mooie en beschouwelijke plaat is. In Nederland kwam ze pas in 1979 de top 40 binnen met het nummer Fly Too High, Run Too Fast. Juist, die. En The Other Side of the Sun was ook nog een hit in Nederland. En, ja, je gelooft het nog niet, ze maakte in 1980 ook nog een plaat samen met Connie van den Bos. Het kan niet beter. In 1970 kwam er een LP van haar uit, Present Company. En daarvan werd een single getrokken in 1971. Heath a Rainbow. Luistert u naar Janice Ian.

0: Uitgebracht in 1971. Ook in Nederland zou hij een hitparadenotering uiteindelijk de 28e plaats krijgen in de top 40. De Nitty Gritty Dirt Band met Mr. Bojangles. Dan zijn we toe aan de jingle van de week. En dat doen we deze keer van het station Radio City. Dat was een Britse zeezender die uitzond van 30 september 1964 tot 9 februari 1967. En niet vanaf een schip, maar van het Monsel Fort op de Shivering Sands. Eigenlijk waren dat luchtafweertorens uit de oorlogsjaren die de Britse regering daar had neergezet om inkomende Duitse vliegtuigen uit de lucht te schieten voordat ze het Engelse vasteland zouden bereiken. Die stonden al een jaartje of 20 leeg. En toen kwamen daar die zeezenders en die dachten, nou, die kunnen wij wel inpikken, zo'n eiland. En zo begon Radio City. Tower of power, zou je kunnen zeggen, want het is een geschutstoren. Nou, en daar dacht ze ook dankbaar gebruik van. 299, dat zal de golflengte geweest zijn. Tower of power.
1: 299. Your tower of power.
0: Laten we er nog eens eentje doen. Ja, de kwaliteit is wat minder. Opgenomen van de middengolf destijds. Maar best wel leuk om even te draaien. Plaatje wat waarschijnlijk wel op Radio City gedraaid is. Ik was iets te jong nog om eraan te luisteren op dat moment. Maar The Searchers was een bekende band en stonden ook in die eerdere periode, in dit geval 1966, in Nederland in de hitparade. Take it or leave it.

grootste hit in Nederland van Sam & Dave was Soul Man. Dit kwam niet in de top 40, maar toch komt het wel aardig bekend voor. I'm Your Puppet. Typisch Brits bandje, dat is The Scaffold. Maakte heel wat leuke plaatjes. En ook deze, Ellie the Pink. Het nummer werd later omgebouwd door Johnny Hoes en de Feestneuzen. En we drinken tot we zinken, maar dit is het origineel, Ellie the Pink.

0: Lily de Pink van de Scaffold. Ook in Nederland is een geweldig hit. Tot de tweede plaats aan die Veronica Top 40 in 1968.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Komen we dit keer uit bij een echte Nederbeat band uit het Haagse. De Q65, die brachten in 1968 een EP uit, Q Blues. Die hadden wij thuis ook. En mijn broer had hem meegekocht. Een zwart hoesje met de heren mooi uitgelicht erop. Een mooi nummer daarvan is No Place To Go.

Wie anders dan Bob Dylan met zijn Subterranean Homesick Blues. Dit is de 10e hitnotering van onze eigen Shocking Blue. In 1971, Out of Sight, Out of Mind.

Out of Sight, Out of Mind, Shocking Blue. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma. Maar voor ik de laatste plaat ga draaien, zeg ik eerst bedankt voor het luisteren. En wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. De plaat waar we mee uitgaan is een bijzondere. MacArthur's Park was in 1968 een mooie hit voor Richard Harris. En natuurlijk is de versie van Donna Summer ook een hele bekende. Deze is van de dames van de Three Degrees. Wat minder lang dan de originele versie van Richard Harris, maar duurt toch altijd een heel tijdje. 6 minuten nog wat. Ik hoop dat het lukt om helemaal te draaien, maar ik krijg in ieder geval een goede impressie. Deze dames ken je natuurlijk vooral van Dirty Old Man en The Year of Decision. Maar in 1972 konden ze ook al mooi deze plaat maken.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie.

0: In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

0: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er
3: altijd
1: tegen.
4: Luisteraars,
5: recht
4: aan uw toestel.
5: And now, here's the world's greatest DJ.
6: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond. Het is 21 juli van het jaar 2026. En we zijn weer live op de radio tot 9 uur vanavond. Met die heerlijke muziekjes van toen. De gouden oude show, de muziekjes van toen. En dat zijn muziekjes uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En daar roep ik altijd maar erbij. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. 7:05, heerlijke plaat mee te beginnen. Natuurlijk met Elvis Presley met de Wooden Heart. Nou ja, ik zit vandaag weer in de korte broek zoals gewoonlijk en het t-shirtje aan. Buiten is het ongeveer 18 graden, binnen is het iets warmer. Ik denk een graad of 1,22. Ik moet even kijken op de thermometer hier. En het is wel best wel weer uit te houden zo tot vanavond 9 uur. Hè. Even de groeten doen aan Dini in die Molenstraat in Arnhem. Die al is. Die heeft afgestemd op het station. Lekker om mee te luisteren. En ook natuurlijk Nico San in België ook even de groeten doen. En alle andere luisteraars die ook wel lekker aan het meeluisteren zijn naar de Gouden Oude Show. Met de herkenbare muziek van toen. Goed, laten we snel beginnen in het programma. Des te meer plaatjes kunnen we gaan draaien. De tweede plaat, dat is een mooie van Neil Diamond. Dat is een heerlijke plaat om mee te kunnen gooien. Heeft iedereen de dropjes erbij? Hè? Ja, iedereen heeft dropjes bij de hand. Goed, dan kunnen we lekker meezingen met Neil Diamond. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

0: luisteren. Een heerlijke plaat. De tweede plaat er weer in de show. Hier in die gouden oude show. Te ontvangen trouwens via de DHB Plus. En uw internetradio ontvanger. Dat was ik even vergeten te vertellen.
1: My tears are falling.
0: Kennen we deze nog? Begin jaren 60. Hier is de Bobby V.

0: my baby. Dat is nog eens een heerlijke gouden oude plaat, of niet? Zoals deze, begin de jaren 60. Take good care of my baby. Ook even te goed te doen aan Annelies en Emmeloord. En Dick natuurlijk ook. Take good care. Even het plaatje opzoeken. Hoor. Dat gaat goed komen. Dat gaat goed komen. Well, take good care. Ik heb die andere ook gevonden. Dus hier gaan we zo meteen draaien. Maar dit is leuk. Hè? Dit is Bobby V. Take good care of my baby. Moet het wel goed zeggen natuurlijk.
1: 1972.
0: Een heerlijke muziek. Niks aan de hand muziekje dit. Kennen we deze nog? Een saxofoontje erbij. Hier is Hurricane Smith met Who Was It?

0: muziek. En niks aan de hand plaatje om 14 over 7 in de Gouden Oude Zon. Met Hurricane Smith, we moeten zeggen, met je tong tussen je tanden. Zo heb je dat geleerd van de Engelse lerares vroeger. Hè? De tong zo tussen je tanden. En dan kon je het mooi uitspreken. Is dan Hurricane Smith, zo moet je zeggen. Met Hoe Was It?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Een speciaal plaatje op verzoek voor Dick en Annelies in Emmeloord. Die hele mooie van de Bee Gees met Don't Forget to Remember.

is een prachtige plaat, toch niet, soms, dames en heren? Deze van de Bee Gees met Don't Forget to Remember. Speciaal gedraaid voor Dick en Annelies in Emmeloord. Prachtplaat, een goede keus, moet ik zeggen. Goede keus. Wat gaan we doen? Een lekkere amazing plaat. Ik zei toch, de dropjes bij de hand, dames en heren. We gaan er even voor zorgen dat iedereen schor is om 9 uur. Ja, met alle amazing platen van toen. Zoals deze hier is, Tony Christie.

is dat mooie muziek of niet, zoals deze. On My Way Back Home, Sweet Caroline. Ja, en die bel die heb ik er zelf bij verzonnen. Laten we een lekker zomers plaatje draaien. Speciaal voor Annelies en Emmeloord. De Café Contorte, maar ik ben er niet, ik ben er niet. Nee, ik ben op vakantie in Zwitserland. Ja, dat wordt moeilijk heen en weer rijden naar Emmeloord. Deze is voor Annelies.

Speciaal gedraaid voor Annelies die aan het luisteren is via de DHB Plus, denk ik zo. Kermee van Julio Iglesias. Ja, ik ben er niet. Nee, ja, ik ben op vakantie. Ik ben er niet met de open dag van de Radio M Noord. Dat spijt me zeer. Maar ja, het is even niet anders. Hier is Petula Clark.

0: dat is het dametje van Downtown, hè? En Don't Sleep in the Subway, dat was dan een groot hit uit de jaren 60. Ik heb het natuurlijk over het dametje Petula Clark met You're the One.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu, want Remco is er nog niet. Normaal is hij altijd stipt op tijd, maar misschien heeft hij wat vertraging. Misschien is er wel een file. Of een alcoholcontrole onderweg, ja, je weet het niet. Hè. Misschien is hij wat later. Doen we even deze mooie van Modern Talking.

0: komen uit Duitsland, hè? Modern Talking. De sexy, sexy love over Duitsland gesproken. En volgende week gaan wij weer eens boodschapjes doen in Duitsland. Ja, dat scheelt een partij geld, dames en heren. Dat is ongelooflijk. Ja. Modern Talking was dit met de sexy, sexy lover. Het is alweer 19.33. Remco is er nog niet. Ik ga me een beetje zorgen maken, maar meestal komt het wel goed.
1: De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
2: De hele zomer lang.
3: De hele zomer lang. Met de beste hits voor jong en oud. 1, 2, 3.

0: grote hit van Joris Baker. Maar ja, hij heeft heel veel grote hits gemaakt. Het is niet zoals deze. Het was natuurlijk I'm on my way, The Little Queen Back, The Paloma Blanca, enzovoort, enzovoort. Nou, dus we kunnen nog wel een tijdje doorgaan.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je voor mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Zie je, hij is er toch, hij is er toch. Maar hij is stiekem via de achterdeur binnengekomen van het grote gouden oude complex. Oh, Remco mag dat, Remco mag dat. Hier is Gilbert, achter de piano.

zo leuk of niet, met deze van Gilbert O'Sullivan met Hoe en Waar Zit. Ik kijk even uit het raam van het studiocomplex. En ik moet zeggen, het is hier bewolkt en ik zie wat donkere wolken aankomen. Een zonnetje, die is helemaal vertrokken. Dus wie weet, krijgen wij een buitje regen, je weet het niet. Ondertussen doen wij die mooie van Wietse. 10:08 met Where Have You Been? Where have you been?

0: dat blijft een hele mooie plaat, of niet? Soms, dames en heren. Deze van Wietse met Where Have You Been? Ja, ik hoop dat het toch wel een beetje droog nog blijft, want ik ben op de fiets met een korte broek en een t-shirt.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knalplaat doen. Daar is toch de hoogste tijd voor, of niet soms? Als je zegt van, nou, ik vind het wel leuk, die gouden oude show. Elke dag ben ik ook te beluisteren op de Middengolf. Op de 747 kHz in Groot-Nederland.

0: dat is toch disco van de bovenste beste plank, of niet soms? Iedereen zit lekker mee te genieten. Ook Steven zit mee te genieten in België. Krijg net door, hè. Steven, goedenavond. Leuk dat je meeluistert naar de Gouden Oude Show. 14 minuten voor een 8 alweer. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: En dat kan altijd, ik versta er geen klap van, maar het muziekje is wel leuk, of niet soms? Speciaal voor Dini in die Molenstraat in Arnhem, Charles als naar voren.
2: J'ai vu Paris se réveiller, au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif.

0: Dat is het mooie van Charles als naar voren. Voor de rest weet ik het ook niet, want ik heb geen idee waar de man over zingt. Ja, waarschijnlijk wel over Parijs. Mijn Franse taal is niet zo goed, moet ik zeggen. Nee. Kan je nou aandoen, zag ik weer. Oh, dat is een andere taal. Niet zoals Charles als naar voren met Jerry Paris.
1: Daar is de koffie.
0: Ik heb een verzoekje binnen van Mus. Of ik een plaatje wil draaien voor haar oude collega Johan. Nou ja, Johan, dat doen we. Een naamgenoot, dat is leuk. Speciaal dan voor Steven. Ook, ik moet goed zeggen. Speciaal voor Steven. Met de groeten van Mus. Hier is haar.

Ja, dat ben ik helemaal niet hoor, een filmset. Nee, ik doe wat met de radio, hè, doe ik iets. Ja. Speciaal gedraaid voor Steven. En de groeten van zijn oude collegaatje, Mus. Ja, ik lees het ook nog op, wat staat hier echt? De groeten van mijn collegaatje, oud-collegaatje, Mus. We gaan bellen. Zou het nummer nog bestaan? Ik heb geen idee, we kunnen het eens een keertje proberen. Hè? We gaan bellen, hier is Trinity.

0: Het mijn nummer. We doen er nog eentje. En dan zou ik zeggen tot straks. Naar achter.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: inrichtingen in België belt u Ovi te Olen, telefoon 014 21 30 51.
1: Het is nu 8 uur.

En de Beatles vonden het ook heel leuk om te experimenteren in de studio. En daaraan hebben we bijvoorbeeld Sgt. Pepper te danken. Toen traden ze eigenlijk niet meer op, maar werd er gewoon voor gekozen om alleen maar goede albums te maken. Een nummer wat niet van Sgt. Pepper is, maar iets eerder, dat is Rain. Daarin hebben de Beatles ervoor gekozen om het nummer versneld in te spelen en dan wat langzamer af te spelen, zodat je een bepaalde klankkleur kreeg. Nou, naar buiten kijkend is dit misschien wel een goed nummer, Rain van de Beatles.

Het is toch heerlijk om mee te zingen op deze dinsdagavond, de 21ste juli van het jaar 2026. Met Conny van der Bos. Oftewel de drie zomerslang. Heer is Remco, dames en heren. Een beetje later, maar ja goed, hij zat aan de koffie gezellig te kwikken met Misha. Hè. Ik zeg, je moet optreden. En hij zegt, kom eraan. Er is hij nog een keertje in de show met de Wolkers Army.

0: Dat was een mooie of niet, zo meteen van Remco Heemskerk. Dankjewel Remco, volgende week weer. Nou, dat is fijn. Volgende week wederom een optreden van Remco met de Walkers Army.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: ik weet het niet, maar ik vind dit nog steeds een geweldige plaat. Deze van El Martino uit het jaar 1900, nou dat zal zijn, 75 ongeveer. Met de Volaren, zo'n plaatje die nooit verveelt, moet ik zeggen. De gouden oude show 2 voor half alweer.
1: 1976.
0: Na deze plaat komt Misha. Ja, ze is aanwezig in de studio. Oppaste concentratie. Ze zit op een krukje, moet ik zeggen. Ik zal even live zeggen wat ze aan het doen is. Ze zit op een krukje, heel erg geconcentreerd te kijken. Dan moet je er ook niet storen, want dan krijg je klapjes. En dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Nee, een artiest moet je niet storen als de concentratie aanwezig is. Nee. Dus wij verwachten straks wel weer een spetterend optreden rond 8:30. Nou, het wordt ietsjes later, maar eerst even deze knalplaat. Nummer 1 uit 1976, hier is Tavares.

0: wat een hit, hè? Wat een dikke hit nog steeds. En hij verveelt echt niet deze plaat. Van Tavares was dit met The Heaven Must Be Missing an Angel. Hier is Misha.
1: De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

weer een spetterend optreden of niet. Soms, dames en heren, hier in die gouden oude show om 6:30. When I found you van Misha Verhoeven. Ik kijk even uit het raam, het is bewolkt, maar het is nu op dit moment droog hier in Leiden. Dus dan heb ik geluk, dan heb ik geluk. Als ik straks op de fiets naar huis ga, want ik heb geen jas bij me. Nee, t-shirt, je korte broek. Oh, gosje, gosje. Wat ben ik toch weer zielig, hè? Wat ben ik toch weer zielig. Dit is een hele mooie, dames en heren. Hier is Olivia Newton-John.

vind het een hele mooie plaat. Maar ja, wat ik vind, daar gaat het niet om, hè. Het gaat erom wat de luisteraars vinden. Die laten aan mij weten dat het een mooie is, deze. Olivia Newton-John, ja, waar kennen we die nog meer van, hè? Ja, natuurlijk, hè, van die Chris LP. Ja, LP's toen de tijd. En ook natuurlijk van de bioscoopfilm. Ja, waar of niet? 10 over 30, wat gaat het toch snel? En voordat je het weet is het alweer 9 uur... en dan moeten we weer een week wachten op een live-uitzending van de Gouden Oude Show. Hey, goedenavond, de heer Bosje is er ook. Dat is leuk.

0: dat is toch heerlijke muziek uit de jaren 70. Ja, eentje van Glenn Gamble. Met de Southern Nights. De heer Postje is aanwezig. Samen met Joanne. Dat is leuk. Ze hebben, ja, ze zijn met elkaar meegereden. Dat is toch leuk of niet soms. Glenn Gamble was dit met de Southern Nights.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: Laten we even een lekkere Duitse plaat draaien met de groeten aan Nico Rosaert in België. Ze zit ook lekker mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. En ik weet het zeker, ze vindt dat leuk, die Duitse muziek. Ik vind het ook leuk. I love, I love, I love you. Hier is Costa Cordales.

Dat is een leuk plaatje uit Duitsland, of niet soms. Terwijl Renita in Temser bezig is aan haar groentetuin te werken. Ze heeft hele mooie tomatenplantjes staan. Maar ja, die moeten wel wat water hebben. Die moet wel wat water hebben, want anders is het toch een probleem. Het is ook zo'n mooie. Hier is John Travolta.

hadden wij net Olivia Newton-John. Ja, daar kon deze man niet achterblijven. Sandy Vett, John Travolta, 12 voor 8. We gaan meezingen met de Drifters. Yo, mama.

is het leuk of niet? Deze van de Drifters achter in de bioscoop met je vriendinnetje. Met je bioscoopbroek aan, hè? Ja, jullie weten toch wel wat een bioscoopbroek is, hè? Nou, dat is een broek zonder zakken. Ja, dan weet je het wel, hè? Met je vriendinnetje achterin. Ja, dan zie je niet veel van de film, denk ik. Dat waren de Drifters. Hier is Belle Perez, even tempo in de tent.

Ik vind het leuke muziek. Dit, ja, ik kan niet stil blijven zitten, maar ja, moet ik wel een beetje uitkijken, want anders zak ik door de stoel heen. Dat moeten we niet hebben, hè. 8:55 alweer. Wat gaat dat toch snel? Wat gaat dat toch snel? Ik ga nog één plaatje draaien, dames en heren. Speciaal voor Dini in die Molenstraat in Arnhem. Daar komt-ie.

Het is alweer 8:58. En dat was de laatste in de show, Jailhouse Rock van Elvis Presley. Ik ga er vandoor, dames en heren. Ik zie, als ik even uit het raam kijk, dat we nu weer een klein beetje zonnetje hebben. Het is droog. Dus dan kan ik lekker doorfietsen naar huis toe, ja. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. De Gouden Oude Show zit erop voor de 21ste. 21 en 7, dat is toch niet te moeilijk. Dat is 28 juli van het jaar 2026. Zijn wij wederom terug met een live uitzending van de Gouden Oude Show. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende week.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, natuurlijk, via Radio Emmeloord en Solo Radio.